Zelfs ben ik zweer om mijn accent maar brief me die schissen in mijn poedag. Ziet hij niet maar een paar dag. Verder zoek ik mijn ziel, ziel om ziel. Je spuk heb ik in de massa. Ik zie zweer de baan in die zee. Ik zal niet maar. Zelfs ben ik zweer om mijn accent maar brief me die schissen in mijn poedag. Zeg maar, zoek een paar dag. Dan zie ik in de zandse gaat. La bloedat. Je moet hier niet bij die zin. Pleugheur dan niet meer uit. Dit zie ik en even dit hele nieuws. Op de kant zo bij. Doe het dan maar man. Je kunt dit uit zo bij. Nee, nou maar man. Viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens